0: peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.
2: Nieuws. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele

0: de tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Coné zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.
2: Nieuws. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek.

wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.
2: Nieuws. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

verhalen van vroeger, nieuws van nu, muziek voor morgen. Streekomroep Oude Maas brengt alles samen. Samen langs de Oude Maas. Samen stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man, na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij...

0: Van hits tot happenings. Je hoort het hier. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
4: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
3: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
5: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
3: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom. This is the story of my baker.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom.

RTV Albrand Zwaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeente Barendrecht, Albrand Zwaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journal.

0: Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
1: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
0: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
2: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
0: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
3: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

vertrouwd, maar in een nieuw jasje en met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond.

0: vanochtend aan de Kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
4: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
3: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers.

0: Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
1: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
0: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat één file op de A4 richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

gemeenten. Eén stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht 2 mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De 2 kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de 2e ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de 2e groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog.

0: De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie.

0: Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabbolf is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde gisteravond aan de kapijnen van Capelloweg. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. De politie gaat uit van een ongeluk. Eerder deze week overleed een peuter die in Rotterdam-Charloos van 2 hoog

0: naar beneden was gevallen. In Rotterdam-Lombardije zijn vannacht twee mensen aangehouden voor rijden onder invloed na een ongeluk op de Spinozaweg. De ene bestuurder was automobilist, de ander reed op een fatbike. De twee kwamen met elkaar in botsing rond 2:30. De bestuurder van de fatbike is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er zou sprake zijn van alcoholgebruik, maar hoeveel is niet duidelijk. De Europese Unie verlengt de sancties tegen Rusland met 1 jaar. Dat hebben de Europese leiders besloten op een top in Brussel. Vroeger werden die sancties steeds met 1/2 jaar verlengd. Bij het begin van de top was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Mexico heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de tweede ronde van het WK voetbal. De ploeg won ook de tweede groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen. Mexico is nu zeker van de groepswinst. Bij Zuid-Korea speelde Hwang de hele wedstrijd mee, de Feyenoorder. Bij Mexico mocht oudspits Jiménez 10 minuten voor tijd invallen. In de andere groep won Canada met 6-0 van Qatar. Dat was een doelpunt van oud-Feyenoorder Larin. Zwitserland won met 4-1 van Bosnië. 20 minuten voor tijd stond het daar nog 0-0. Gisteravond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika al met 1-1 gelijk. Het weer zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden en de warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe, zelfs met kans op hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. De temperatuur gaat dan wel naar beneden tot morgen 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom

Samen langs de Oude Maas, samen Stroom. De streekomroep voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag.

0: dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigeren vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De vier verdachten in de zaak staan samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Corp en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle vier. De vier werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoger beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circus tent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fouten hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer. Zonnig, tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Niet zo warm als vandaag. 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 5 minuten vertraging en dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
3: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Nieuws.

sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom

RTV Albrand Zwaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrand Zwaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische

0: De Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 5 minuten vertraging op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar voor het knooppunt Ommedijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig, met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelofarensveen doe je er 5 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigeren vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De vier verdachten in de zaak staan samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Corp en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle vier. De vier werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoger beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebot. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Daar raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circustent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente. Er is vastgesteld dat beide partijen fouten hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn. En daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer, zonnig, tropische temperaturen, het wordt 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer, mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog, niet zo warm als vandaag, 24 tot 26 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is het aansluit op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.
3: It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht duurde 5 minuten langer over. En op de A20 naar Hoek van Holland, tussen het Ketelplein en Maassluis, 10 minuten vertraging. Er zat 5 kilometer file door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ook de twee laatste verdachten van de moord op Onno Kuut weigeren vragen te beantwoorden in het hoge beroep tegen hen. De vier verdachten in de zaak zijn samen bekend als de Tattoo Killers. Het lichaam van Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Gisteren was de eerste dag van het hoge beroep. Toen waren alleen de Schiedamse broers Corp en Brian P. in de zaal. Nu zijn ze er alle vier. De vier werden eerder nog vrijgesproken na een levenslange gevangenisstrafeis. Vanmiddag volgt de strafeis in hoge beroep. In Vlaardingen zijn vanmorgen een RET-bus en een auto op elkaar gebotst. Dat was op de kruising van de Amsterdamlaan en de Utrechtlaan. Er raakte niemand gewond. De bus maakte een bocht naar rechts en zou de auto over het hoofd hebben gezien, zeggen mensen ter plaatse. De schade aan de auto is fors. Een circus dat in Schiedam de vorige week gesloten moest blijven, mag dit weekend wel open. De circus tent voldoet aan alle eisen van de gemeente. Vorige week werden meerdere voorstellingen nog geschrapt vanwege veiligheidsrisico's. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat een ander circus naar Schiedam zou komen. Maar volgens de gemeente was de vergunning nog niet rond toen het optreden werd overgedragen. Deze week is er een nieuw gesprek geweest tussen circus en gemeente en is vastgesteld dat beide partijen fouten hebben gemaakt. Na nieuwe controles blijkt alles prima in orde te zijn en daardoor kunnen de voorstellingen dit weekend alsnog doorgaan. De politie doet onderzoek naar de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk. Hij is mogelijk overleden omdat de noodvoorziening van zijn beademingsapparatuur niet werkte na een stroomstoring. Die stroomstoring was afgelopen zaterdag. Bij graafwerkzaamheden werd een kabel geraakt en daarbij viel dus de stroom uit. Dan had de noodvoorziening moeten aanspringen, maar dat gebeurde niet. De buren reanimeerden de man, waarna de hulpdienst het overnamen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij alsnog. De politie onderzoekt nu of iemand iets te verwijten valt. Het weer. Zonnig, tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 33 graden. Het is drukkend warm, met vanmiddag wel kans op onweer. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Niet zo warm als vandaag. 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
3: Ook in het westen van het land is het alweer vroeg druk op de weg. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. Wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Knoopend Burgerveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 25 minuten. Op dezelfde A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Knoopend Ketelplein een auto met pech. Hier is de linkerreis ook afgesloten. Ook hier is de vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het Ketelplein en Maasluis is er ook een aanrijding geweest. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 20 minuten.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media, podcast.

0: Groene en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
2: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
3: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. En ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de eerste korte dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging op de volgende 2 wegen, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er is een aanrijding gebeurd bij Roerdervaar aan het Steen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog wel heb je daar zo'n 20 minuten op onthoud. En de A20, Gouden Hoek van Holland, bij Maassluis is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg vrijgegeven. Er staat nog wel 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben gesmokkeld. De politie kwam de lading op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen de coke gevonden. De cocaïne werd door de politie vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. De zaak van 1 man moet nog voorkomen. 2 van de 3 overige mannen hoorden 4 jaar tegen zich eisen. De hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En een fietser is bij een ongeluk zwaar gewond geraakt op de rotonde van het burgemeester Meinersplein. De vrouw zou volgens de politie tegen een paal zijn gefietst. Het slachtoffer verloor veel bloed en moest daarop gereanimeerd worden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is. En de NS heeft de staking die vakbond FNV in het openbaar vervoer aankondigde bevestigd. Vorige maand maakte FNV bekend dat ze woensdagochtend 24 juni gaan staken. De bond wil dat de voornemens van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen en de uitkeringen van de WW en de WIA te verlagen van tafel gaan. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends zullen in het hele land geen treinen rijden. Ook de RET laat weten dat bussen, trams en metro's niet rijden tot 8 uur. En Feyenoord heeft haar eerste zomerse versterking gepresenteerd. De Belg Charles van Houten wordt overgenomen van het Franse Nice. De Belg tekent in Rotterdam een contract tot en met 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice in de Franse competitie. Daarin kwam de middenvelder niet tot scoren. En dan nog het weer, zonnig met Thomas zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe.

0: met zelfs een kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat nog wel naar beneden. Het wordt morgen dan maar 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits alweer vroeg begonnen, met in totaal zo'n 80 kilometer aan file. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Hoorn staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Ook is dat druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht doe je ook een kwartier langer over. En de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Delfshaven en Vlaardingen. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.

0: Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 op Noord richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

ZTV Albrandsvaart en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandsvaart en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in Rotterdam gevangenisstraffen tot 7 jaar geëist tegen 3 mannen die 506 kilo cocaïne zouden hebben gesmokkeld. De politie kwam de lading op het spoor door een melding van de Luxemburgse douane. Daar werd in een transformator voor zonnepanelen de coke gevonden. De cocaïne werd door de politie vervangen door zand. De zending is daarna verstuurd naar de eindbestemming. Daar werden 4 mannen aangehouden. De zaak van 1 man moet nog voorkomen. 2 van de 3 overige mannen hoorden 4 jaar tegen zich eisen. De hoofdverdachte hoorde 7 jaar cel eisen. En een fietser is bij een ongeluk zwaar gewond geraakt op de rotonde van het burgemeester Meijnisplein. De vrouw zou volgens de politie tegen een paal zijn gefietst. Het slachtoffer verloor veel bloed en moest daarop gereanimeerd worden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is. En de NS heeft de staking die vakbond FNV in het openbaar vervoer aankondigde bevestigd. Vorige maand maakte FNV bekend dat ze woensdagochtend 24 juni gaan staken. De bond wil dat de voornemens van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen en de uitkeringen van de WW en de WIA te verlagen van tafel gaan. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends zullen in het hele land geen treinen rijden. Ook de RET laat weten dat bussen, trams en metro's niet rijden tot 8 uur. En Feyenoord heeft haar eerste zomerse versterking gepresenteerd. De Belg Charles van Houten wordt overgenomen van het Franse Nice. De Belg tekent in Rotterdam een contract tot en met 2030. Van Houten werd 2 seizoenen geleden nog kampioen met Union Sint-Gilles in België. Vorig jaar speelde Van Houten 26 duels voor Nice in de Franse competitie. Daarin kwam de middenvelder niet tot scoren. En dan nog het weer. Zonnig met zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag 31 tot 33 graden. De warmte kan drukkend aanvoelen. In de loop van de middag neemt de kans op onweer toe. Met zelfs een kans op hagel en zware windstoten. Morgen zonnig en droog. De temperatuur gaat nog wel naar beneden. Het wordt morgen dan maar 24 tot 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits gebruikelijk vroeg in volle gang inmiddels met zo'n 60 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 20 minuten extra reistijd. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens

0: akkoorden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits valt mee in het westen van het land. Er staan een aantal korte dagelijkse files en een paar toch opvallend lange, zoals de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Woerden en de Meer een 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A12, Utrecht-Den Haag, bij knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. En de A20 ten slotte hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
3: The story is true.
4: Jouw vrijdagmiddagborrel.
5: Thank God it's...
4: Van 5 tot 7. Café van het Hof.

Ja. Oh, puff, puff. En we wilden de zomer en we krijgen hem ook, hoor. Gaan we straks even wat verder naar doorkijken, maar het gaat warm worden. Over een hele lange periode, dus hou je er vast een beetje rekening mee. En vandaag zijn we er ook weer met Café van het Hof tot aan 7 uur met allerlei leuke plaatjes. En natuurlijk omtrent dat mooie weer. En natuurlijk het weekend voor de deur. Jouw vrij Mibo, oftewel vrijdagmiddagborrel. Deze 17e juni, vrijdag. Een paar minuten over 5. En we gaan je lekker meenemen met heel veel hitjes van toen en heel veel hitjes van nu. Zoals deze van Bruno Mars.

Kwart over vijf, we gaan even kijken naar de weersberichten. Ook altijd leuk, zeker als de zon schijnt. Nou, voor vandaag kan ik je meegeven, de regio van Barendrecht, Hoekse Waard, Hoogbrandse Waard, dat de temperaturen voor de komende nacht in ieder geval waarschijnlijk net niet meer 120 graden gaan. Dus het wordt een warme, plakkerige nacht. Met de vochtigheid van vandaag erbij betekent dat het plakken wordt. Dus probeer in ieder geval de warmte wat buiten te houden als dat lukt. En zo niet, ja, dan wens ik je heel veel succes. Dan gaan we even doorkijken naar morgen. Nou, morgen is het iets koeler, wordt het een graadje 5, 26. Met ook zon en af en toe wat hoge bewolking. En als we dan even doorkijken naar de rest van de week, en dat is echt geen grapje, dan zou je gaan zien dat de temperatuur gemiddeld zo rond de 27 tot 30 graden gaan zitten. En dat loopt door tot in de week daarna zelfs. Nou weten we, dit is natuurlijk Nederland en niet zo veranderlijk als het weer. Maar de vooruitzichten zijn leuk, dus de zomer in Nederland is echt begonnen.

Oké, ja, dat was dus niet helemaal het juiste schrijfje. Maar dat kan ook gebeuren. Ja, je hebt wel eens van die momenten dat je denkt van ja, het moet zo. Maar het is helaas, het ging niet zo. Maar we gaan wel door met de leukste muziek. Ik heb voor jou spijtens verlaten. Martin Moreno komt eraan bij Stroom. En dan, als het goed is, moet hij het zo wel doen.

0: Ja, why tell me why? Ja, niet om mij en daarvoor hadden we natuurlijk Martin Moreiro met Spijt is voor later. En dat is zeker na zo'n weekend met wat er nu voor de deur staat. Iets waar je dus zo pas moet gaan over denken na het weekend.
1: Jouw vrijdagmiddagborrel. Hey, Café van het Hof. Elke vrijdag van 5.

Maar Chuck Torres en Ziggy Marley. Alweer een paar minuten over 5:30 deze vrijdag. En het weekend staat voor de deur. En weet je welkom bij jouw vrijdagmiddag worden voor de regio van Alphen, Zwaard, Barendrecht. En natuurlijk de Hoekse Waard. En we hebben nog veel meer muziek voor je.

0: That's no one like you. René Vroeger, de 2.0 uitvoering. En langzaam stappen richting de avond. En gaat je weekend echt beginnen. De meeste borreloertjes gaan ook, de meeste borreluurtjes wil ik zeggen, gaan dan ook beginnen. Dus kijk even waar je gaat zitten. Niet te veel in de zon. En zowel, vergeet niet te smeren, hè, want ja, tegenwoordig zit er ook een busje bij met zeg maar wat smeersel. En dat kan echt helemaal geen kwaad volgens mij.
1: Gouwe ouwe.

gezellig druk daar zo. Dus als je er nog wil en wil een lekker tafeltje hebben en ook wat eten, dan zou ik zeggen, bel eerst even. Want ja, voordat je het weet, dan loopt het helemaal vol. En dan zit je ernaast. Maar in ieder geval voor jullie, dames en heren, daar zo. Op verzoek Candy Girl in de New Edition. En ik heb er nog meer voor je met dit soort leuke, vrolijke zomerse klanken. Kennen we deze nog van Big Fun? Denk het wel, hè? Zo niet. Het heet Can't Shake the Feeling.

0: It's an easy lover. Deze draaide speciaal voor de zusterskamer in het Maastadziekenhuis. Op verzoek. Nou, Jacqueline, helemaal voor jou was deze. Ah, blijft een kei van de plaat. Ach, de muziek van toen is nog steeds zo leuk. En over de muziek van toen gesproken, deze ook op verzoek. Even kijken, want ik moet even een paar liggen op huis van Maarten en Sharina. En of we ook een leuke gouden ouwe konden draaien van Cliff Richard. Nou, ik heb er een, let op.
1: Gouden ouwe.

I just don't have a heart. Nou, hopelijk wel. Stond ik hier waarschijnlijk niet. Cliff Richard, Radio 1, de laatste voor het nieuws van 6 uur. En dan zijn we straks terug met een lekkere meezinger van Echte Liefde is de Go van Samuel Welten. En deze is wat

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat

0: gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits in het westen van het land zijn opgelost. Wat nog opvalt is de A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-dorp een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht-Den Haag. Voor knooppunt Gouw is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechterlijst ook dicht. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
3: The story is true.
4: Jouw vrijdagmiddagborrel.
5: Thank God it's...
4: Van 5 tot 7. Café van het Hof.

Tien over zes op deze vrijdagavond alweer. Café van het Hof tot aan 7 uur met alleen maar de lekkerste zomerse muziek. Pas bang bij het weer van vandaag, want dat betreft wordt het eigenlijk alleen maar warmer. Maar ja, dat maakt het niet ongezelliger, want iedereen zei van ja, de zomer is nog niet gekomen. Nou, ik beloof je, hij is er.

Crazy in Love. Jay-Z deed er ook nog mee. Lekker je weekend in. En we hebben net ook al gezegd, want ik zeg, ja, ga straks ook nog even lekker een dankje doen. Let op, vergeet niet te smeren, want ja, voordat je het weet, ga je morgen niks doen. Café.

waarom niet op deze vrijdag? En over lekker zomers gesproken. We gaan eens even kijken wat het weer doet. Ook wel spannend altijd, toch? Nou ja, vandaag zijn de temperaturen plaatselijk opgelopen tot zo'n 34 graden Celsius. Ook in de regio van de Hoeksmaar, Barendrecht en Overswan, Rotterdam. En ja, wat belooft dat dan voor de rest van de avond? Er is kans van ongeveer een procentje of 60 dat we nog wel een onweersbuitje over ons heen krijgen. En dan zal het lekker even afkoelen. Daar kunnen wel wat harde windstoten bij ontstaan. Dus let daar wel een beetje op. Kijken we door naar morgen. Morgen wordt er zo tussen de 24 en 27 graden in de regio van Barendrecht, Hoeksmaar, Rotterdam en Overswan. Wel een stukje minder warm. Daarna gaat hij wel weer wat opklimmen. De luchtvochtigheid blijft ook vrij hoog. Dus wat dat betreft wordt het allemaal wel een beetje plakken. Dus kijken we dan nog even door naar de rest van de week. En misschien nog zelfs in die week daarna. Maar het is wel heel ver hoor. Dus daar moet je niet te veel naartoe kijken. Maar het blijft mooi weer. En het blijft allemaal zo'n beetje rond de 27 graden. Dus als je nu van de zomer houdt. Ja, dan mag je er misschien ook wel mee in je ogen gaan kijken. Hè? Wat een bruggetje, jongens. Oh, wat een brug. Ah. Ja, hopelijk beter dan de Brievenbrug. Want die gaat dadelijk ook opgebroken worden. Hier is Quincy met de zomer in je ogen.

en jou dan, hè? Yves Berendsen, ja, doet het tegenwoordig leuk. Eigenlijk niet meer weg te denken uit de hedendaagse Nederlandse popmuziek. En dit is wel een van zijn grootste hits. En lekker, daarvoor hadden we de zomer in je ogen, toepasselijk met dit weer. Van Quincy. En als laatste heb ik een hele leuke plaat. Speciaal draait die voor onze vriend Tak vanuit de Padelgroep.

0: de Detroit Spinners. Daarvoor hadden we Boogie Wonderland. En ja,
1: ik heb er ook niet.
0: Plaatje wat altijd kan. En we hebben volgens mij als laatste hadden we Amalia van Wesley Bronker. Ook leuk. Tot aan 7 uur nog een paar aardige plaatjes. En deze is op verzoek van het personeel wat op dit moment in het Feyenoordstadion werkt. Dat een groot feest was straks aan het begin om 8 uur. En die zijn er druk bezig en die hebben ons aanstaan. En die zeiden, heb je ook iets met gitaren? Ik zeg, nou, wat dacht je van deze? Zet hem maar wat harder, want deze knalt uit je speakers. Dat is, ik denk, zo ongeveer de ene laatste plaat voor vanavond. Dus ik ga het als afscheid van je nemen. Ik bedank je voor het luisteren naar Café van het Hof. En wij zien en horen elkaar volgende week. En ik hoop weer met deze zomerse temperaturen. Ha! Hey, geniet van je weekend. Maak er een mooie dag van. En wie weet loop je tegen de liefde van je leven aan. Dat bent toch romantisch. China Groove, de Doobie Brothers. Zijn groetjes. Hoi en geniet ervan.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
3: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
2: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven.

0: De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dit kwam door een eerder ongeluk op de verbindingsweg naar de Corbulotunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom,
3: dit is Stroom. No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But

Brandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas. Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
1: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft: de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
3: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
2: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond: kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek en informatie.

0: Lekkere muziek om je vrijdagavond mee open te trappen. Je hoorde Now Word Your Chic, Mara featuring Kosha. En de rest met Till the World Falls Down als eerste plaat in dit programma Feel Good Friday. Iedere vrijdag tussen 8 en 10 natuurlijk bij Stroom.
1: Zeker, we zijn er weer en we hebben van alles voor je klaarstaan vanavond. In het eerste uur natuurlijk het filmnieuws. Verder nog muziek uit de regio. Heel veel te doen hebben we sowieso. In het tweede uur weer een verkeer. En de Feel Good 5. En de productwaarschuwingen, waar iedereen natuurlijk altijd naar uitkijkt. Wat is er allemaal fout gegaan bij de fabrikanten?
0: Ja, dat allemaal in deze twee uurtjes. En mogen dan denken van, ik wil graag meehelpen dit programma muzikaal te omlijsten. Geef het vooral even door via 0180-26-1112. Je kan even bellen en dan gaan we het nummer gewoon lekker voor je draaien. En vertel ik eventjes waarom je het wil horen. Dat vind ik wel leuk.
1: Zeker.
0: Tot 10 uur is dit Feel Good Friday. Van harte welkom. One, two.

0: Nou, met temperaturen boven de 30 graden vandaag en nu nog steeds gemeten te watertoren, mag zo'n zomersplaatje als deze zeker niet ontbreken op jouw vrijdagavond. Je hoorde Bellini met Samba de Janeiro en daarvoor de Kim K met Touch Me There, die we er ook kennen in de versie van Total Touch. Dat allemaal hier op jouw vrijdagavond op deze mooie 19 juni 2026.
1: Ja, vanmorgen stond ik op en dacht ik, hey, ik hoor wat. Het is de vuilniswagen. Ik stond rond 7 uur op en de vuilniswagen die reed al in de straat. En dat klopt, want de vuilnisauto's van Barendrecht en Ridderkerk en Albrandswaard trouwens, die reden vandaag en ook volgende week

ja, speciaal tropenrooster. En dat is natuurlijk omdat de temperatuur de afgelopen dagen erg hoog was. Het kon in de regio oplopen tot wel 30 graden. Het hitteplan is daar van kracht geworden. Om te zorgen dat natuurlijk überhaupt, nou niet alleen hier, de kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen, nou ja, in elk geval gewoon alles konden blijven doen. Nou, belangrijk is natuurlijk dat de bakken geleegd worden. Maar eerst wel rekening houden met de werknemers daardoor. Daardoor moet je rekening houden ook de komende dagen nog. Nou, het is nu weekend, maar dan natuurlijk maandag, dinsdag ook nog. Dat je al voor 7 uur de container aan de straat zet. Zodat er allemaal gewoon de bak alvast geledigd kan worden. Van 19 tot

0: Nou, het is nu weekend, maar dan natuurlijk maandag, dinsdag ook nog. Dat je al voor 7 uur de container aan de straat zet. Zodat er allemaal gewoon de bak alvast geledigd kan worden. Van 19 tot en met 23 juni zijn ook de afvalaanbiedstations dagelijks geopend tot 1 uur. Scholen kunnen, zo is dat gewoon algemeen geregeld, zelf besluiten om de lestijden aan te passen, bijvoorbeeld met een tropenrooster. Er is geen algemene regeling voor scholen in Albrandswaard en Barendrecht. Ouders worden wel aangeraden de informatie van hun eigen school goed in de gaten te houden. En dit is iets actueels, want ja, vandaag kan het zomaar nog gaan onweren. Als je daar nog de weg op gaat, vraagt ook Rijkswaterstaat om goed het weer in de gaten te houden. Want ja, het kan ook vanavond zomaar nog even gaan omweren.
1: Ja, zeker als je op de motor rijdt. Door het warme weer komen toch bepaalde olieën los van het wegdek. Dat klopt. En als het dan ineens gaat storten.
0: Als het dan opeens gaat regenen, wordt het spekglad. Dat klopt.
1: Dus kijk uit als je op de motor rijdt.
2: Ja, en de buurtbewoners aan de Waddering en Barendrecht, die keken van de week gek op, want ineens stond de heg in de brand. Aan de Waddering is dus die heg in de brand gevlogen. Vermoedelijk is dat ontstaan toen het wegbranden van het onkruid plaatsvond op de oprit. De brand verspreidde zich in rap tempo, waardoor er gevaar ontstond voor naastgelegen woningen. Omwonenden zagen de brand en schoten onmiddellijk te hulp met hun tuinslangen om de brand te blussen. Dankzij het snelle optreden van de bewoners is de brand niet geëscaleerd voordat de brandweer arriveerde. De brandweer heeft de situatie nageblust en door het snelle handelen kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. Bij de brand raakte niemand gewond, wel liep de heg aanzienlijke schade op. Wil je weten hoe dat eruit ziet? Kijk dan even op omroepstroom.nl.
1: Ik ben Bestroom, dankjewel daarvoor. Niels, Erik en Daphne weer mee naar 10 uur. Onderweg is George Ezra met Green Green Grass. Maar eerst Evelyn Thomas en ze kondigt hem zelf aan.
3: Hi.

0: Hetgeen wat bij de buren altijd groener is dan bij jezelf. Het Green Green Grass van George Ezra. En daarvoor hoorde je Evelyn Thomas met High Energy op jouw vrijdagavond.
1: Ja, groep 7 van OBS De Overkant die heeft een verkeersexamen gedaan in Alblanswaard. Want op de parkeerplaats van SV Portugal, daar is dinsdagochtend het praktische verkeersexamen van start gegaan. Leerlingen van groep 7 van basisschool De Overkant uit Roon beten het spits af. Later op de ochtend volgde groep 7 van andere basisscholen uit Roon en Portugal. Voor de leerlingen is het verkeersexamen een belangrijk moment. Ze laten tijdens de route zien dat zij veilig en zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarbij gaat het niet alleen om het kennen van de verkeersregels, maar ook om goed te kijken, richting aan te geven en voorrang te verlenen aan verkeerssituaties juist in te schatten. De gemeente Alblanswaard wil graag dat de kinderen al vroeg leren hoe zij zich veilig door het verkeer bewegen. Fietsen speelt erbij een grote rol. Het is gezond, duurzaam en voor veel kinderen straks ook de dagelijkse manier om naar school, sport of vrienden te gaan. Het praktisch verkeersexamen wordt in meerdere dagen gehouden deze week. En leerlingen rijden de route in eigen omgeving en worden onderweg beoordeeld bij verschillende controleposten. Vooraf worden onder meer voedsel gecontroleerd en krijgen de kinderen uitleg over het verloop van het examen. Verslaggever Shweta maakte voor Omroep Stroom een video. En die kan je bij ons gewoon op de website kijken hoe zo'n verkeersexamen er aan toe gaat.
0: Check dan even de website omroepstroom.nl. Daar vind je natuurlijk helemaal alles.
2: Verder ook nog een berichtje. Want meld misdaad anoniem in 18 gemeentes. Waaronder Alblanswaard, Barendrecht en de Hoekse Waard. Die zijn deze week gestart met een campagne tegen drugscriminaliteit op bedrijventerreinen. Inwoners en ondernemers werden opgeroepen om verdachte situaties in bijvoorbeeld lege loods

0: en panden te melden. En dat kan namelijk dan voor gevaarlijke situaties leiden. Nou, dat klopt natuurlijk, want Marco Jansen, woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem, die geeft dus aan dat het meestal situaties zijn die net iets minder opvallen en net onder de... niet echt opvallen. De criminelen zoeken volgens hun een plek waar ze onopvallend hun zaken kunnen doen. Iedereen die actief is op het bedrijventerrein zou dus de signalen van criminaliteit kunnen opvangen. Nou, belangrijk is natuurlijk dat je daar zelf ook actief mee bent. Want meld het dan als je vervolgens zegt van nou, volgens mij klopt dat niet helemaal. En dat kan bijvoorbeeld zijn aan een chemische aceton of anijslucht, afgeplakte ramen, blauwe vaten en het af- en aanrijden van toestellen. Maar ook voertuigen en wegwerkzaamheden die bijvoorbeeld daar opeens zijn. De regionale campagne vanuit Meld Misdaad Anoniem vindt vooral op social media plaats. Maar de gemeente roept ook op om zelf actief aan de slag te gaan in jouw buurt.
1: Zometeen hebben we voor jou de bioscoopagenda. Welke films kan je allemaal naartoe gaan tegen het warme zomerweer, zou ik willen zeggen. Welkom onderweg Joe Corry en John Grenham met Lionheart. En je hoort er al op de achtergrond The Tramps met Disco Inferno. Dus laat de spiegelbol maar zakken, laat hem draaien, lampje erop en geniet er maar. Hier, bij Stroom op jouw vrijdagavond.

0: Joe Curry en Tom Grennan met Lionheart. En zometeen hier de bioscoopagenda. Maar eerst nog even dit. Want het KNMI heeft ook code oranje afgekondigd voor de provincie Zuid-Holland. En dat was al eerder vandaag gedaan voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Op de weerkaarten zien tot namelijk vanuit België flinke onweersbuien onderweg zijn in Nederland. En rond 8:30 begint in Zeeland het met plensen. En vanaf daar trekken de buien verder richting het noorden. En ook in deze buien wordt dus een grote kans op hagel verwacht. Dus mocht je nog aan het barbecuen zijn, rond het vooral lekker af. Want het kan zomaar zijn dat het voor jou wordt geblust. Leuke dingen. De bioscoopagenda. Waar kan je allemaal heen gaan dit weekend? Naar welke bioscoop is er geopend? Welke films draaien allemaal? Welke films komen er nog uit? Dat hoor je in de bioscoopagenda.
1: We beginnen met de eerste film van de film is H for a Wall. Wanneer Helen onverwacht haar vader Alistair verliest, stort haar wereld in. Overmand door verdriet haalt ze een havik in huis met als doel deze onverschrokken vogel te trainen. Maar deze poging om de herinnering aan haar vader en aan een gedeelde liefde voor in de natuur te houden, biedt Helen afleiding voor haar rouw, maar leidt ook tot onbegrip uit haar omgeving. Toch ontstaat er een diepe band tussen Helen en de vogel en haar schoonheid van de wereld om alles haar heen te ontdekken. Het genre is drama, de film is 9 jaar en ouder, komt grof taalgebruik in voor. En ook angst, kortom, je kan de film gaan bekijken in jouw bioscoop in de regio.
2: In Carolina Caroline ontmoet Carolina in haar ingedutte stadje in Texas de charismatische oplichter Oliver. En ze raakt al snel in de ban van hem en zijn wisseltrucs. Samen slaan ze op de vlucht en tijdens een roekeloze romantische tocht door het zuiden laat ze een spoor van misdaad, passie en chaos achter. Terwijl ze op zoek gaan naar Carolina's vervreemde moeder. Maar wanneer de kruimeldiefstallen uitmonden in steeds gewaagdere overvallen, ontpopt het duo zich tot een moderne Bonnie en Clyde. En moeten ze op alles zetten om uit handen van de politie te blijven. Deze drama, comedy, misdaadfilm, die duurt 1 uur en 45 minuten. Er komt geweld in voor, angst, seks en grof taalgebruik.
1: Dan de film Lifehack. In deze duistere comedie cyberthriller, volledig verteld via de online lens, wordt het heisgenre vertaald naar digitale tijdperk. Geen kluis met een draaiknop, maar firewalls en crypto wallets. Dezelfde spel en het nieuwe speelveld. Veel slimme tieners gebruiken hun hackskills om de cryptocurrency wallet van miljardair Don Hert te beroven via zijn nietsvermoedende dochter Lindsay. Het lijkt een perfecte digitale kraak, maar uit onverwachte wending

0: wordt de inzet steeds hoger. Zo verandert wat begon als een spel in een gevaarlijke strijd met echte consequenties. De film is een thriller, misdaad, 12 jaar een oude, grof taalgebruik komt erin voor en drugs en alcoholmisbruik.
1: En dan hebben we nog een leuke film voor jullie klaarstaan. Het is maar liefst de 5e editie in een serie films. En dan heb ik het natuurlijk over geen andere film dan Toy Story. Het speelgoed is weer terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. En dit keer is het speelgoed versus technologie. Woody, Buzz Lightyear, Jessie en de rest van de groep die zien hun rol op losse schroeven staan wanneer ze oog in oog komen te staan met Lilliput. Een gloednieuw tabletapparaat met een eigen ontwrichtende ideeën over wat het beste is voor hun kind Pony. Zal spelen ooit nog hetzelfde zijn? Dat is de vraag die beantwoord gaat worden in deze film. Hij duurt 1 uur en 42 minuten, is een animatie kinderfilm.
0: Dit waren alle films van deze week. Volgende week hebben we weer nieuwe films in het Bioscoop Nieuws voor je klaarstaan.
2: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek.

0: Terwijl het inmiddels met bakken uit de hemel komt in het barenlicht. Hoorde je deze van Enrique Iglesias en daarvoor Robbie Williams met Candy. We gaan eens even tijd naar, om te kijken naar ander nieuws deze week. Want deze week werd het overlijden bekendgemaakt van Wim T. Schippers.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, we kennen hem onder andere als artiest van de... Of als kunstenaar, moet ik zeggen. Van de Binnenkastloer, welke onder andere in het Boijmans van Beuning heeft gelegen.
1: Ja, precies.
0: Maar we kennen hem ook natuurlijk wel als jeugdheld. Onder andere van Een Banaan in Je Oor. En dat hij ongelooflijke dorst heeft.
2: Welterusten, Ernie. Slaap lekker.
3: Welterusten, Bert. Wat heb ik een dorst? Wat een dorst.
2: Ernie, ik probeer Bert? Te slapen.
3: Dat weet ik, Bert. Maar ik heb zo'n vreselijke dorst.
0: En zo gaat deze discussie tussen Bert en Ernie gaat uiteraard ruim en ruim door. Werd uitgezonden bij Sesamstraat op de NTR. En Wim T. Schippers is dus de stem van Ernie die velen wel mee opgegroeid zijn.
1: Jazeker. En hij is ook niet alleen van Ernie. Hij is ook de blauwe meneer, Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. Dus hij had allerlei typetjes, zeg maar, in Sesamstraat. Dus ja, dat is toch bijzonder dat iemand echt een andere stem kan opzetten. Want als ik zo even Kermit de Kikker voor me haal, is dat weer een hele andere stem als Ernie natuurlijk.
0: Nee, dat klopt natuurlijk. Het is veel meer geknepen, veel hoger. Ja. Veel meer. Het is ook niet voor niks ook niet een kunstenaar, maar ook een stemacteur.
1: Absoluut.
0: En dan kan je dit soort

0: de stemmen natuurlijk produceren voor dit soort mooie doeleinden.
1: Ja, nou ja, hij heeft een hele hoop gedaan. Ik had even zijn Wikipedia-pagina erbij gepakt, eerlijk gezegd. Dat is gewoon een anderhalf kantje. Dus ja, deze meneer heeft een hele hoop voor de Nederlandse acteurswereld betekend.
0: Nou, gelukkig hebben we nog een heel mooie nalatenschap van Wim T. Schippers. Al dit in kunstvorm, al dan niet in tekenfilm of dit zoals in Zeemstraat. Dit is Feel Good Friday aanstaat. Dankjewel daarvoor. Onderweg naar 10 uur met heel veel muziek en informatie uit ons eigen mooie Barendrecht, Albertswaard en Hoeksewaard. Oh, dat is precies onze.

gemeenten. Eén stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal.

0: Van Atomaketten hier bij Stroompje op vrijdagavond. Daarvoor hoor je Dago en Bory featuring Abe F. Jones met Location.
1: Ja, de jaarlijkse haringparty in Kasteel van Roon wordt dit jaar in een internationaal jasje gegoten. Donderdag 25 juni zijn de Nambische ambassadeur Dr. Alfredi Chirimodo Hengari en de Nederlandse ereconsul Corneli van Wageningen aanwezig bij de haringparty. Elk jaar wordt er geld opgehaald voor een goed doel. En de focus dit jaar ligt op geld inzamelen voor mobiele medische zorg in de afgelegen delen van Nambië. De haringparty wordt georganiseerd door Tafelronde 154. Dat is een serviceclub voor de ondernemers van de regio Rotterdam. Deze bedrijven zetten zich in voor de maatschappelijke projecten. En dit jaar zullen meer dan alleen de ondernemers oud gaan.
0: Wat is dit dan wat er binnenkomt? Iets heel erg paniekerig op jouw telefoon aan het gillen.
2: Ja, ze zit op de verkeerde knopjes te drukken, denk ik.
1: Ja, ik drukte inderdaad op de verkeerde knopjes. Ik werd gebeld en toen drukte ik het belletje weg. En toen zei hij gelijk, ik ga 112 voor je bellen.
0: Ah, dat is de paniekknop die je hebt ingedrukt.
1: Ja, ik drukte op de paniekknop in plaats van op de weigerde oproepknop.
0: Dit is stroombal is een noodgeval. Heb je dat idee?
2: Maar gaan we verder.
1: Precies. Nou, in ieder geval, dus dit jaar wordt de haringparty, wordt geld opgehaald. En we hopen dat er zoveel mogelijk geld wordt opgehaald bij de haringparty voor de Nambische bevolking. De juiste zorg en de medicijnen te geven, zegt Sander van Dongen van Tafelronde 154. Vorig jaar ging er ruim €3700 naar het Wishhuis in Portugal. En dit jaar hopen ze op ongeveer €67.000. Maar even hopen wat er opgehaald gaat worden.
0: Ik stond al bijna met mijn hersje het kruispunt ontruimen, maar gelukkig was dat het.
2: Ja. Dan op 20 juni, dat is morgen, vindt het midzomerfeest in de Kernisse Vesten en omgeving plaats. Er is een variatie aan activiteiten om te doen voor de bezoekers van het feest. Zo kunnen bezoekers in de bibliotheek op het Middeldijkerplein onder andere luisteren naar live muziek, gesminkt worden en naar dansdemonstraties kijken. Op de bovenverdieping van de promenade in Kernisse Vesten is een braderie met 30 kramen. Op het plein bij de Van Beuningenhaven kunnen inwoners ook deelnemen aan verschillende attracties, zweefmolen, een springkussen en bungee jumpen. Nou, dat kan vanaf Kernisse Vesten zo naar beneden. Dat kan zo. Nu heb je de roltrap in nodig. Dat is trouwens heel handig. In de avond zijn er ook optredens van de DJ, Mr. Jones en Funky Feet. Daarbij kunnen bezoekers ook een WK-wedstrijd volgen via een groot scherm. Want dat is natuurlijk ook morgenavond. De avond wordt afgesloten met vuurwerk. Dus leuk vanaf Kernisse Vesten. Dus van 9 uur in de ochtend tot 11 uur in de avond.
0: Echt een piepje van Daphne op de telefoon. Echt, het zit echt hier in mijn keel. Weet je wat het is? Het is ook een hartslag.

0: Ik heb ooit mogen ontmoeten en interviewen tijdens Picnic in het Park. Wat een aardige vrouw is dat, zeg. Rutje Kot hoorde je met hartslag hier bij Stroom. En het is tijd geworden om ons plek te gaan maken voor onze collega's van NOS. Gaan ons bijpraten over het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. En dan zijn we gewoon mee terug.
1: En of we terug zijn dadelijk na 9 uur. Dadelijk natuurlijk de weerverkeer en de Feel Good 5. Bij weer kijken we even of het al hard regent en hoe het gaat met code oranje. Verder natuurlijk nog de productwaarschuwing. Wat is er allemaal niet goed gegaan bij de fabrikanten? Kortom, dat allemaal zo na 9 uur.
0: Dus hou hem lekker hier op de 1064 op de 107.1. Dat maakt allemaal niet uit. Als je maar naar Stroom luistert op jouw vrijdagavond. Wij maken je compleet in dit weekend. We informeren je, we entertainen je. Dit is Dennis Jones met Celebration bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
3: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
2: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Rita Ora en Iman Berg met Bang Bang. 9:06, de hoogste tijd voor 2 uur van het programma Feel Good Friday. Nou, daar zijn we. Net iets over 9, ik zei het al. Ja, van alles hebben we voor je klaarstaan. Weerverkeer. We gaan het weer zo even bekijken, want rond na 9:00 is het nu dan nu. 10:00 gaat het toch echt wel een beetje stormen in Barendrecht.
1: En dan zie je op het scherm toch wel een graad of 6 geweest zijn.
0: Ja, dat gaat hard, hè. Het is nu 24 graden, dus ja, dat was het net nog rond de 30. Dus dat gaat hard zo. Ja, zie je wat het water toch doet, hè. Nou ja, voordat het filter natuurkundig wordt. We hebben straks ook nog het verkeer voor je klaarstaan. En natuurlijk de productwaarschuwingen. En nog de Feel Good 5. Kortom, we hebben een bomvol uur. En nou ja, daar gaan we mee starten. We zijn er tot 10:00.

Je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: Het goede doel bij Stoompje vrijdagavond met België. Het onverwalste België zou ik willen zeggen. En daarvoor hoorde je Dua Lipa met Don't Start Now. En dat gaan we toch wel doen voor die fabrikanten die hoopten dat ze niet in het blokje zouden zitten. De productwaarschuwingen. Wat is er deze week allemaal niet helemaal goed gegaan? Je hoort het in de productwaarschuwingen.
1: Ja, want bij apparaat Yous, Andrea 2, de autostoel adapters. Daar is het niet helemaal goed gegaan, want het autostoeltje blijft mogelijk niet goed vastzitten en kan op de grond vallen. Dat is natuurlijk niet goed met baby en al. De autostoel adapter set klikt mogelijk niet goed vast en vergrendelt niet goed op de AR2 kinderwagen. De adapter kan daardoor loskomen en het autostoeltje kan op de grond vallen. Gebruik deze adapter set dan ook niet meer, ook als je denkt dat het wel goed vastzit. Dat is mogelijk toch niet zo, met het risico op het stoeltje dat valt. Registreer je adapter aan om het aankoopbedrag retour te krijgen. Dat kan op de speciale website. Yous geeft aan dat vanaf eind juni een verbeterde versie van het adapter set beschikbaar komt. Het apparaat is nu nog niet geschikt. Het bedrijf betaalt nu echter het aankoopbedrag retour. Meer informatie vind je op de website van Yous of via telefoonnummer 0800 022 3955.
0: Drogisterij Plus meldt dat de terugroepactie voor de magnetisch bordspel Black Stones niet helemaal goed is. Want het is namelijk verkocht als speelgoed. Maar er zitten wat magneten in die veel te sterk zijn. En het product is verkocht vanaf maart 2025 via de leverancier Cosmi International. De magneten zijn zo sterk dat als ze per ongeluk worden ingeslikt, dan kunnen die magneten aan elkaar het lichaam aantrekken en perforaties of blokkades gaan veroorzaken, wat fatale gevolgen kan hebben. Hou het product buiten bereik voor kinderen. Je kan het terugsturen naar de leverancier of terugbrengen naar het verkooppunt. Ook als je het ergens anders hebt gekocht natuurlijk. Je kan contact opnemen met Cosmi International over terugsturen van de magnetisch bordspel Black Stones via Cosmi of Cosmi.international, apenstaartje yahoo.com of even bellen 0297-760-008.
1: Nou, we blijven in de kinderen, tenminste degene die ik daarvoor had. Want de BrikTax Reumer die heeft een terugroepactie voor de Smel 3, 4 en de 5Z kinderwagen onderstellen. Er is namelijk een veiligheidsrisico door problemen met de voorwielen. Ja, dat is echt zo. Wat is er dan aan de hand? Nou, het is mogelijk dat het vergrendelingsmechanisme van het voorwiel slijt. Daardoor is het voorwiel niet meer goed aan het onderstel bevestigd. En dat kan ervoor zorgen dat het voorwiel tijdens het gebruik loskomt. Controleer het onderstel, verwijder de stoel of de reiswieg. Til het onderstel op, zodat de wielen loskomen van de grond. Trek voorzichtig aan het voorwiel. Komt het los zonder de vergrendelingsknop in te drukken, dan werkt het onderstel niet meer. Nou, dat is hartstikke handig. In beide gevallen is het belangrijk om het apparaat te registreren via de website van BrikTax Reumer om een vervangend onderstel of een reparatieset te krijgen. Neem contact op met hello@britax.com of kijk even inderdaad op de website van productwaarschuwing.nl voor het juiste e-mailadres, want dat is wel belangrijk dat dat helemaal goed komt.
0: Ja, het is gewoon om te grillen al die waarschuwingen natuurlijk. Ja, dat geldt het voor je niet met de zwilling, want die roept namelijk de exemplaren terug van de Infinity Contact Grill. Er is namelijk risico op een gevaarlijke schok. Het gaat dan over de producten met de markering 72BZ92. En dat vind je dan op het type plaatje aan de onderkant van de grill. Nou, wat is nou precies aan de hand? De handgreep kan namelijk in contact komen met de interne bedrading. En als dat gebeurt, ja, dan krijg je schok met risico op letsel en dood door elektrocutie. Gebruik het vooral niet meer. Laat hem even repareren. Neem daarvoor contact op met de fabrikant via zwilling.com/contact-center. Het e-mailadres service apenstaartje

demeijeren.be of even bellen met 0032-14-285-2100. Zoals ze zegt, even contact opnemen met de fabrikanten, want dan kunnen ze natuurlijk allemaal deze foutjes even herstellen. Zometeen hebben we voor jou natuurlijk het weekendweerbericht, de actuele verkeersinformatie en natuurlijk die Feel Good 5 met 5 platen in de juiste volgorde speciaal voor jou geselecteerd. Maar we blijven nog even lekker plakken met elkaar. Dat kan niet anders met de plak weer buiten. Warme temperaturen, regenbuitjes, dat levert vochtige nachten op. Dit is Brian Ferry met Let's Stay Together hier bij Stroom.

0: Liar Liar van Chris Cap en daarvoor hoorde je Brian Ferry met de Let's Stick Together. Nou, als ik een beetje zo naar buiten kijk, dan zie ik de schepen met zure appelen eraan komen. Oftewel, het wolkendek is er aan het dichttrekken boven Barendrecht. En de eerste berichten bereiken ook wel een beetje tot de regenbuien, laat ik het goed even formuleren, ook wel een beetje ons uitzendgebied aan het bereiken zijn.
1: Ja, zeker vanuit de Hoekse Waard komen ze denk ik zo die kant op. Vanuit de Hoekse Waard en dan zo over Barendrecht. Ik hoorde wat geluiden dat het in het... Ja, even kijken.
2: Zuiden?
1: Nee, het westen. Het westen van Brabant. Dat het daar al flink voorbij komt. Zo tegen Zeeland aan. Dus wat op zich een beetje daarmee te maken heeft, maar ook weer niet helemaal. Is dat automobilisten dit week einde rekening moeten houden met twee grote afsluitingen. Het gaat om de A20 vanuit Gouda naar Rotterdam. En de A4 in Brabant richting Rotterdam. De A20 richting Rotterdam is vanaf vrijdagavond tot en met maandagavond afgesloten tussen knooppunt Gouwe en Terbrechtseplein. De weg gaat tussen Gouda en Capelle en krijgt daar een nieuwe asfaltlaag. En de oprit vanaf Capelle aan de IJssel en Ommoord Zevenkamp is wel open. De andere kant op, vanuit Hoek van Holland richting Gouda, is de verbindingsboog naar de Van Brienenbrug dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Rotterdam. En dan pakken we die ook maar even vast. De A4 vanuit het zuiden richting Hoekse Waard Rotterdam is vrijdagavond tot maandag dicht. Tussen knooppunt Sabina en het Hellegatsplein. De weg wordt daar voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De omleiding naar Rotterdam loopt via de A59 en de A16. Op de A29 vanuit Rotterdam richting het zuiden wordt zaterdag gewerkt rondom de Heijenoordtunnel. Er zijn daar dan minder rijbanen beschikbaar. Rijkswaterstaat waarschuwt daar dan voor extra reistijd.
0: Ja, de wegwerkzaamheden hebben we nu gehad. Zometeen gaan we weer bijpraten over het actuele weer en verkeer. Ja, het weer hebben we het al een beetje gehad met het actuele verkeer. Staat er ergens een file, staat er ergens een flitser? Dat hoor je zometeen. En de Fuelcord 5 komt eraan met die 5 lekkere platen in de juiste volgorde. Maar eerst deze. I'm Every Woman. Dit is Chaka Khan. Op stroom.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman. Je hoort hem hier op de 1064. En dat is mooi, want het is tijd voor het weer.
1: Vanuit het zuiden neemt de komende uren de kans op een zware onweersbui toe. Bij deze buien kunnen hagel, zware windstoten en lokale wateroverlast optreden. In de nacht neemt de kans op onweer af bij minimaal rond 19 graden. Op dit moment is dan ook code oranje actief. Morgen is een droge dag met flink wat ruimte voor de zon. Door een matige westenwind zijn de temperaturen een stuk aangenamer. Toch is het nog altijd tussen de 24 en 26 graden. En de zeewatertemperatuur is inmiddels opgelopen tot ruim 18 graden. Na een minder warme zaterdag volgen daarna weer zeer warme dagen. Waarbij het op maandag en dinsdag weer tropisch heet wordt met temperaturen boven de 30 graden. Er is een flinke periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen helemaal droog.
0: Dan de verkeersinformatie. En dat is best wel een lijstje. Ik ga proberen het een beetje compact voor je te samen te vatten. Op de A20, Gouda Hoek van Holland. Knooppunt Gouwe, knooppunt Terbrechtseplein. Daar is de boel allemaal afgesloten beide kanten op. Dus Gouda, knooppunt Terbrechtseplein en Terbrechtseplein Gouwe. Dan, dat start vanavond, de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Knooppunt Sabina, knooppunt Terbrechtse, Hellegatsplein. Dat is dus bij de Bergen-op-Zoom daar in de buurt, op de A29. Daar zijn asfalteringswerkzaamheden, dus je moet daar rekening houden met wat vertraging. Eigenlijk simpel gezegd, rijden we via de A17 en dan de A16 richting Rotterdam. Dan een korte wegafsluiting. De N210, dat is Schoonhoven Rotterdam. De Oude Kerk aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel. Daar moet je rekening houden met dat het allemaal daar is afgesloten. Terwijl dat er overigens wel wat flitsen al voorbij komen. Zo hier in het Barendrechtse. Want het gaat best onweer. Hou rekening trouwens als je toch bij het verkeer bent. Als je op de weg bent. Want het is code oranje tussen 8 en 11 uur vanavond. Dan een laatste nog een wegafsluiting op de N915. Ridderkerk Alblasserdam. Hendrik Ido Ambacht bij Indersieterrein Vinkenwaard. Daar moet je rekening houden met van alles. En zo ook bijvoorbeeld als het slecht weer wordt. Dus reken daarop.
2: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl, dan ben je altijd op de hoogte. Welkom

0: Sia en Kylie Minogue met Dance Alone. Alleen dansen, dat is nooit goed voor je hart en de rest van je lichaam. Het is tijd voor de Feel Good 5. En Daphne, jij weet welke dat is.
1: Ik hoop dat de Feel Good 5 ons een beetje pakt deze keer. En zo niet, dan in ieder geval de nummer 5. En dat is namelijk Pakt Mij van Russo en Mart Hoogkramer. Oftewel samen in het duo De Amsterdamse Zomer. Mart Hoogkramer is ja, hij begon eigenlijk in 2008 met zingen. Na het meedoen met een zangwedstrijd Kinderen Zingen met Sterren. Hier werd hij tweede. Daarna deed hij mee met Holland's Got Talent. En uiteindelijk tekende hij een contract bij Sony Music. Vervolgens kwam zijn eerste solo single uit. En ja, weet je, vervolgens stond hij op festival na festival na festival. En samen met Russo, dat op 13-jarige leeftijd werd Russo ontdekt. Of tenminste, toen ontdekte hij zelf zijn passie voor het maken van muziek. Dat gebeurde nadat hij een muziekprogramma had gedownload. En hij zijn eerste beat begon te maken. Zonder eigen apparatuur maakte hij zijn eerste mixen. En dat deed hij op een DJ-tafel. Nou, en toen is zijn passie ontpopt tot artiest. Samen dus Russo en Mart Hoogkramer op de nummer 5 in de 4.5 met een nummer Pakt Mij.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw

0: pak mij. Russo, Marco Hoogkamer, of Marco Russenbroer, Maarten Hoogkamer en de Amsterdamse zomer met Pak Mij.
1: Ja, en dan is het tijd geworden voor de nummer 4. En op de nummer 4 staat een Queen of Pop. En dan heb ik het niet over Sabrina Carpenter, nee. Dan heb ik het over Ariana Grande. Zij is een Amerikaanse zangeres en actrice. En als actrice kreeg Grande voornamelijk bekendheid door haar rol van Cat Valentine in de serie Victorious. En dan later de spin-off daarvan Sam & Cat. Sinds 2013 is ze daarna voornamelijk bekend als zangeres. Ze bracht dan ook haar debuutalbum uit Yours Truly met de single The Way met Mac Miller. Die werd een top 10 hit in verschillende landen. In 2014 kwam haar tweede album My Everything uit, waarmee ze echt internationaal doorbrak. De nummers Problem, Break Free, Bang Bang, nog heel veel andere nummers zijn erna gekomen. Die ook op dat album staan, niet allemaal, sommige wel. Nou, deze week is de kerst op de taart natuurlijk dat ze op de nummer 4 staat in de 4x5 met haar nummer Hate That I Made You Love Me.

0: Een mooie plaat op de nummer 2 in de Feel Good... nummer 4 in de Feel Good 5. Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Nummer 4 dus van deze week. Tijd voor de nummer 3 dus. En Daphne weet precies welke dat gaat worden.
1: Ja, deze week staat er nummer 3 natuurlijk Bleta. En dan heb ik het over Bebe Rexha. Ze is een Amerikaanse zinger en zangeres. Ze is ooit begonnen als een zangeres voor een popband genaamd de Black Cards. Dat was in 2010 en daarna is ze begonnen met het co-schrijven van andere artiesten, hun nummers. Zoals Eminem van The Monster en I Don't Wanna Grow Up en nog veel meer andere dingen. Nou goed, ze heeft heel veel singles achter haar naam staan, heel veel nummers achter haar naam staan. En deze week staat ze op nummer 3 met haar nieuwe single One Day.

0: Je hoorde Bieber Rexha en natuurlijk One Day op nummer 3 in de Feel Good 5.
1: Dan is het tijd geworden voor de nummer 2. En op de nummer 2 staan deze keer iets onbekend.

0: kennen we artiesten. En dan beginnen we met Nina. Zij is een Finse... Zij is een Finse artiest, zou ik zeggen. Maar dat klopt helemaal niet. Want Nina, dat schrijf je met twee i's. En zij is nog een vrij onbekende artiest. En ze staat zelfs niet eens correct in ons redactiesysteem, Niels. Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Vertel.
0: Ja, ons redactiesysteem weet niet wie Nina is.
1: Nee, maar het is met dubbel i, hè?
0: Hij is toch in de war. Oh, hier misschien. Even goed kijken. Ja, kijk, tuurlijk, ik heb wel iets gevonden. Ja, er staat hier dat Nina inmiddels een enorme actieve fanbase heeft. En daarom is ze in aanmerking gekomen voor meest actieve fanbase. Ze heeft op Spotify ruim 10.000 luisteraars per maand. Ze komt uit met de meeste mensen uit Sydney, uit Melbourne, Brisbane. Maar ja, het kan ook niet anders, want ze is een Australische artiest. En samen met D.O.D., dat is DJ Daniel O'Donnell, beter bekend als D.O.D. dus. Hij is een Britse DJ en recordproducer met zijn eerste debuutnummer op nummer 96 in de DJ Magazine Top 100. Sinds 2009 is hij actief. Hij is ooit begonnen met artiesten zoals Laidback Luke en van Maxim Records. Oftewel, nog twee vrij onbekende namen in Europa, denk ik.
1: Zeker.
0: En deze week staan zij dus op de nummer 2 met hun allernieuwste single, Feel For You.
1: Ja, en weet je wat zo mooi is?
0: Nou?
1: Ze kunnen dus wel noteren dat ze in de Feel Good 5 gestaan hebben.
0: Dat kunnen ze er zeker bij zetten.

Dat was de nummer 2 van deze week. Door de D.O.D. en Nina met dubbel I. Met Feel For You. En dan een roundupje van 5 naar 1. De nummer 5 pakt mij van Russo, Marten Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer op de nummer 5 in de Feel Good 5. Dan de nummer 4. Dat is een mooie plaat ook trouwens. Dat is Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Dat is de nummer 3.

0: Dan voor je, die heb ik voor je klaarstaan ook. Baby Rexha met One Day. En zoals gezegd en gememoreerd, de nummer 2, D.O.D. en Nina met double I, Feel For You. En dan is het tijd voor de nummer 1 in de Feel Good 5. En die heeft Daphne dan weer voor ons klaarstaan.
1: Ja, op de nummer 5 staat de enige echte Antoon. En Antoon is, oftewel Valentijn Remmert, Verkerk. Hij staat beter bekend onder zijn artiestennaam Antoon, geboren op 11 februari 2002 in Horen. Hij is een Nederlandse zanger, rapper, muziekproducent en liedjeschrijver. En wat nog meer, Niels?
0: Ja, ken je de rol van Antoon?
1: Oh, ja, ja, ik weet wat je welke je bedoelt, denk ik.
0: Nee, je mag het gewoon zeggen, want het wordt gewoon puur...
1: Dacht ik?
0: Ja, nee, niet Amalia.
1: Alexia?
0: Ja, de tweede in rij.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk niet dat het waar of niet waar is, hè. Alleen de roddel gaat. En ik ben altijd heel benieuwd of de roddel dan waar is of niet.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
0: Maar goed, daar gaan we niet achterkomen. Maar je had het over Antoon en toen opeens dacht ik, Antoon.
1: Ja, want voor de mensen die het niet weten, de roddel gaat rond dat inderdaad Antoon het vriendje is van Alexia.
0: Alexia, ja. Je hebt Amalia, Alexia en Ariana. En Ariane, die is de jongste, dus nee, goed, dan zitten ze ertussen niet.
1: Precies.
0: Alleen, dat is dus, wordt nog altijd ontkracht eigenlijk. Maar het punt is, het wordt dus niet ontkracht. Het wordt gewoon, wij willen er niet over hebben, wordt er gezegd. Maar, nou goed, we gaan er niet extra over speculeren. Het is bijna tijd ook. Maar, precies. Ja, wel benieuwd.
1: Ja, dus het is ook tijd voor de enige echte Antoon. En waarom ik dat nou 2 keer heb gezegd, dat hoor je zo meteen. Maar in mei 2020 ondertekende hij dus zijn contract. En zijn nummer deze week op de nummer 1 is natuurlijk de enige. Maar Niels, als ik naar de tijd kijk...
0: Dat klopt.
1: Ja?
0: Ja, we gaan natuurlijk Antoon nog gewoon draaien hoor. Zeker de enige. Maar Feel Good Friday van deze week op de 19e juni... Dat zit er weer op en dat is jammer. Want volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe Feel Good Friday. Mocht je denken, ik mis de heer Erik Deuts. Dat klopt, die is er nog steeds. Alleen die is even een rondje lopen. Die had wat gezondheidsdingetjes. Dus die is even een rondje lopen. Maar die is er volgende week ook gewoon weer bij. Dus dat is natuurlijk super.
1: Ja,
0: verder
1: zeker.
0: Moet ik je eerlijk zeggen dat het slecht weer is in Barendrecht. Dus de regen en onweer heeft ons bereikt.
1: Kruip lekker onder een dekentje op de bank.
0: Ja,
1: en als je denkt, wat ga ik nou nog kijken vanavond? Kijk dan even op www.omroepstoom.nl. Kijk welke programma's je nog kan luisteren, waar je nog van kan genieten.
0: Precies.
1: En kijk natuurlijk waar je dit weekend allemaal naartoe kan gaan.
0: Kortom, tot volgende week. Doei.
1: Tot volgende week.

0: Een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Diegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
2: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoeksche Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas.

0: Dit is Stroom. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Week. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikken.

0: Bliksem inslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Bam!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Dit is

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd.